guddal fanam lool yàggal liggéeyal Serigne Touba ci ginnaawam. Noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Mame Mor Bakke